En de je voor is dan, dat we slammen en gramzooien, wils we zo lieden matten. Predje McGee vertaalt van een toeval, en zijn predje waar am nog een familie geroopt wordt, waardoor een zichzelf dat leven genomen had. De familie had het toe am gezegd dat aan zo weer, dat geen jemals zo had moest lieden als zij nu deden. Als hij daar verleid wordt am nog een andere familie geroopt aan een andere zijde van dat namelijke dorp, en daar weer dat ook zo dat een zich dat leven zelfs genomen had. En die hadden dat namelijk het gezegd als de andere familie. Peter zegt hier, dat wanneer wij Christen zijn, dan worden door verzekeringen zinnen, die vierheid worden zinnen. Maar ik moet dit hier nu laten, maar ja dat nächste Mal. God dat zeggen, mijn vrienden.

handel toe met en jy wan 5 meier. Zou ook die 2 gekregen had, jy wan nog 2 meier. Oba die maar 1 gekregen had, jenk en begroofd zijn haar zijn gold. Dan am eine lange tijd kem de haar met zijn deiner te verrekenen. Dan kem dat eerste die 5 pengeltjes gekregen had en bracht 5 meier en zeer. Haar, du geefst mij 5 en ik heb door met 5 meier gewonnen. Zijn haar zeet te arm. Du gouda, truja kracht. Du hast goud gedonnen. Du wast even weinig truja wast. Ik word even veel zaten. Go in vrede met dienen haar met. Dan kem die verde 2 gekregen had en zeet. Haar, du geefst mij 2 en ik heb door met 2 meier gewonnen. Zijn haar zeet te arm. Du hast goud gedonnen. Du gouda in truja kracht. Du wast even weinig truja wast. Ik word even veel zaten. Go in vrede met dienen haar met. Dan kem ook die fair, die eentje kregen had en zeet. Haar, ik wist dat du een hoorde man bist. Du ernst, du wo die nicht gezeit hast, en sammelst, du wo die nicht uitgestreit hast. Du wie een had ik angst, en ik ging en begroof din geld en de eer. Hier hast du dat dienje. Zien haar aber zeet te am, du beiser füller knacht. Du wist dat ik ernst, wo ik nicht gezeit hab, en sammel, wo ik nicht uitgestreit hab. Dan hadst du mijn geld sollt haben in de bank gelacht, en dan wann ik kam, had ik mijn geld met Andras gekregen. Dan neemt Ammo dort eine Waag en geeft dem dort, der die Tieren haft. Wils wer immer do haft, dem wat Meier gegeeft, dort he Meier aus genug haft. Wer aber nicht haft, von dem wat noch dort genomen, wat he haft. En schmied den nutzlosen Knacht rüt am Distren, do waren die Menschen jammerieren en met de Tänen knirschen. Wann die Menschen sehen an seine Herrlichkeit kommen wort, en alle Engel met am, dann wat he ab seinen herrlichen Thron setten, en fer am waren alle Fältchen taub kommen. Hij wordt de eten eindeilen zo als een hoor de schoop van de baak deilt. En hij wordt de schoop aan zijn rechte ziet halen en de baak aan de linker ziet. Dan wordt de kenig tot die aan de rechte ziet zeien. Komt, die zijn van mijn voren gezien. Oft dat Rick, dat verjüntrei gemaakt wordt, al dan als deze welt de grond gelacht wordt. Wils ik weer hongrig en die geven mij te eten. Ik weer darstig en die geven mij te drinken. Ik weer vreemd en die nemen mij op. Ik weer noktig en die geven mij kleider. Ik weer krank en die bezochten mij. Ik weer angestopt en die kämen mij bezieken. Dan worden de gerechte taam zeigen, haar, wanneer zag wie die hungrig en geven die te eten, oder darstig en geven die te drinken, oder wo traf wie die aus einen Fremden en nemen die ab, oder noktig en geven die kleider. Wo sag wie die krank oder faust genomen en bezochten die. Dan wordt de kenig te ansagen, ik sage in de waarheid. Wat je voor den geringsten van mijn breide gedonen haben, dort heb je aan mij gedonen. Dan wordt hij todai aan zijn linker ziet zijn. Waag met jün, die vervluchte, am eivien vieren, dort voor den beisen fiend in zijn engelrijd gemaakt is. Wils ik weer hungrig en die geven mij nicht te eten. Ik weer darstig en die geven mij nicht te drinken. Ik weer vreemd en die nemen mij nicht ab. Ik weer noktig en die geven mij nicht te kleiden. Ik weer krank en im Gefängnis en die kämen mij nicht bezieken. Dan worden die ook zijn, haar. Wanneer hab wie die hungrig oder darstig oder fremd oder noktig oder kranken faust genomen geseinen en haben die nicht bedeint. Dann wird er antworten, ich sei in der Wahrheit. Wat die an meinen geringsten Bruder nicht gedonen haben, hab ich mir auch nicht gedonen. Und die wurden an ihre ewige Strophen angonen, der gerechte Ober in das ewige Leben.

zevende vars. Aber dat eng für alles is dicht wie je komme. Darum ziet nichte en houdt aan am je bed. Dit is waar je was dat de tijd als Jezus terug naar hemel ging. Paulus kan zeggen dat Jezus Christus in terug komme dicht wie wir. Titus, de tweede kapitel, de dertiende vers, en luren naar de zeelige hoopning en ons grote God en Heiland, Jezus Christus, zien komen. Peter zegt hier dat dat eng van alles is dicht bij je komen. En van deze dag wordt God de ganze wereld tot een stilstand brengen en wordt zien je recht en inbrengen. Hij wordt eerst de zien je uit deze wereld eruit nemen. En ja, daar wordt ook een deel met het recht gesteld worden en Christen erleven. We worden alle, waardem Herr Jezus zijn rechterstoel stonen matte, zoals we en Paulus zijn schrijven aan de Korinther vingen. Stoor klaar beschreven. Dat heeft niets met de radung te doen. Leven met onze woorden die we als Christen gedaan hebben, wo we onze tijd toegebracht hebben in deze wereld, voor onszelf oder voor de Heer zijn eer. Dat is nog een goede oorzaak waarom we dag voor dag voor de Heer leven zullen. Ans Wort, gerecht worden. Peter sagt wieder, dort wie Seele nichter sinne, en anhulle im Gebet. Dort wird nichter, haft die Meinung, dort wie Seele nichter gesandt sinne. Peter brückt des Satz mehrere Mal. Wie können dort auch ewe Sate so aus Dorum sieht verständlich, wie Seele ein gutes Verständnis habe aus Christe. Dort meint, dort wie Seele ein guter Begriff ha, von wat die Bibel sagt, dat heet so als wie dat am besten kennen. Manchmal, wenn ich meine Bibel studiere do, dann sehe ich erstaunt, wo wenig ich wirklich weet von Gott sein Wort. Aber jo, ein weiser Christ wird so gut bekannt sein mit Gott sein Wort, als er affen kann. Wie Christen sollen auch weis sein in dieser weise Welt. Jesus sagt zu seinen Jünger, dat sie sollen so weis sein als Schlange und ohne Gefahr so als Duwe. Jo, ans fehlt, dat je wüsstet, dat Schlange ha, wann nicht, dann können die Schlange, die dann die nächste Ark ist, ans bieten, dat is sicher. Diese Welt ist kein Freund und ans Christe. Peter sagt dann auch, dat wir Seele anholen im Gebet. Und als je sagt, dat Bede soll ein Erworte in sich haben, dort heet dort eine en verhoop, nur die Zukunft checkt. Ans Bede soll man dort im Sinn sennen, dort wie nur dem Herr Jesus lure, für die Entrückung. Wie sollen nu zu am Rede, wie es wie waren mit am Rede, wann wir am Sehne waren, so was er ist. Wie sie in rechter Stuhl, wird heet zu ans Rede, und ich sie mir nicht so sicher, dort ich ein sehr großes Verlangen habe dort, aber dort wird kommen, und doch. Wann dort wird Eva sinne, wird er alle Throne aufwäsche, und wie wird er Frau sinne und seine Jägen wird. Nu der achte Vers. Eva alles, aber hat ewige Leib, einer zum anderen. Wie's Leib deigt viel Sünde to. Peter redt nu von ans Umgang mit anderen Christen. Die Sprecher schrieben, sagt in der 10. Kapitel, der 12. Vers, Hoss bringt Streit für. Aber de Leib deigt alle Sünde to. Wann du hast es, mangt solche Glieder, dann jeft dort alle Hand verstreit, mangt die Glieder. Vorken sind du dann kleine Gruppe, die eine jegen dem anderen sind, aber wann du Leib es, dann verschwingt so'n Streit. Dort ist interessant, wo so'n Schaft. Eine Zeug, mit der ich bekannt sie, und das passiert Jahre trig, muss ne Zeug buhe, weil's ein Windkriesel hat ihre Zeug vernicht. Als sie bei dort käme, dort das Feste von der Zeug soll gebüht worden, die Plattform, können sie sich nicht vereinigen, wo dort soll gebüht worden. Eine Gruppe will dort ein gewisser Weich gebüht haben, eine andere Gruppe will dort anders haben. Und weißt, das gibt so einen Streit, dass als sie dort schließlich hatte angefangen zu bühen, dort, wann die Arbeiter dann zu Ete gingen, dann käme die andere Gruppe und redet dort doll, dort wir gebüht worden. Kann das Mensch nicht leben. Wenn Menschen nicht reich sind und erhört mit dem Herr, dann nimmt das nicht viel Wort Streit, um zu reden.
En dat is zo schuld, wils de welt zittert dan, en de korkelen dan en spotten de Christen uit, door Eva. Nee, in de fars. Ziet opnemen eener tom andere, ohne door Eva te klagen. Mij is zo dat opnemend is meer als bloos gastvrij te zijn, wann wie mensen aanloden nu ans heim te komen. Wann door een predje en je loden wordt erwekkingsverzamelingen te houden, zum Beispiel, dan zal de een stof hebben waar hij studeren en beden kan, ohne dat aan wordt gebouwd worden. Gastvrij zijn zal je dan zeggen, ohne gramzooien zijn. Tiende vers. Zoals in iedereen een goofje krijgen heeft, zal hij de brücke einer dem andere te dienen, zoals goede verwalter over godzinnige nood. Wann hij redt van goof, dan meint hij de goof die de Heilige Geest gegeeft heeft. Jeder Christ heeft een goofje krijgen van Heilige Geest. Hij geeft to in iedereen zoals hij dat wil. Wils hij als die dem Herr zijn arbeid en hand heeft. Ik weet niet wer du bist en weet ook niet wat deine Gove is. Aber jeder Christ soll zich tot dem Herr hangeven, zoals Römer 12, 1 en 2 dort beschrift. Wann wir dort donen, dan wordt die Geist ans Leder, zodat wie de Gove am beste brücke kennen. En zij dat die zal gebrückt worden, eine dem andere en een gemeente te dienen. Dat heet andere helpen op te bouwen, en dat christelijk het leven. In de elfde vers. Wann wer redt, zal hij reden, zoals wann hij God zijn woord redt. Wann wer denkt, zoals bij de kracht die God geeft. Dat God in alle dingen mocht verheerlijkt worden, door Jezus Christus. Am je heert alle heerlijkheid en macht en alle eeuwigheid. Amen. Wann zo je na de predje hingen de kansel staat, ob er nicht Gott sein Wort predigt, dann soll er nicht durchstohnen. Wir als Prediger haben eine sehr große Verantwortlichkeit, Gott sein Wort klar und deutlich auszuleihen. Dort wird an verschiedene Wege getan, dort ja. Aber jeder eine, der predigt, soll sicher machen, dass er das ganze Gottes Wort predigt hat. Und nicht bloß dort, sei dass er sagt, dass oft das nun predigt ist oder sest Wort verdienst in der Gemeinde, dat zal immer, alles, tot dem Herr Jesus Christus in eer en herrlichkeit gedonen worden. De Herr Jesus zal immer in alle amstend en ans leven verherrlicht worden. Dat is je dan ook de grond, op wond wie als Christen worden gerecht worden, wann wie voor Jesus zijn rechterstoel stonen worden. Doe wie wat wie donen voor Jesus in eer en herrlichkeit? Oder doe wie dat van ze in eer? Dat mensen ans loven zullen. Jezus deed de fariseeën en schriftgeleerden schellen, dat ze er in eer zachten en niet dem Herr zijn eer. En nu kom ik bij den twaalfde vers, en ik heb bloos een beetiet evrig, zo een beet een aanleiding te geven. Dit fangt eindelijk een beet een ander thema aan, en Peter wordt waarder reden van lieden. Ik wil eerst den 12. vers lezen en ik hoop du jeft goed obacht op wat hij zegt, wil dit is zeer wichtig. 1. Petrus, dat 4. kapitel, 12. vers. Leefste vriend, laat je dat niet erstaunen, wann je dich verzekeringen met de gonen die vier heet zijn, om je te proeven, als wann ergend wat besonderd passiert. De meeste Christen erdenken es zo, dat wann door Schwierigkeiten komen en ans leven, dan is ons zo dat het wat vreemdet is, zond dat eene nicht ervoeren zal als een Christ. Voorken veel wie dan zo, dat er keiner is die zo haft moest lieden, als wie dan groot lieden. En die je voor is dan, dat wie slammen en gramzooien wils wie zo lieden moeten. Predje McGee vertaalt van een toeval, en zijn predje waar aan nog een familie geroopt wordt, waardoor een zich zelfs dat leven genomen had. De familie had het aan gezegd dat aan zo weer, door China jemals zo had moest lieden als zij nu deden. Als hij door verleid wordt aan naar een andere familie geroopt aan een andere zijd van dat namelijk het dorp, en door weer dat ook zo dat een zich dat leven zelfs genomen had. En die hadden dat namelijk het gezegd als de andere familie. Peter zegt hier,
dat wann wir Christen sind, dann waren da Versicherungen seine, die Vierheit waren seine. Aber ich mag das hier nu laten, mehr das nächste Mal. Gott segne, meine Freunde.

0: De klok is zes met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: de klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.